bij de cast van Flikker Rotterdam waar hij in speelde. Regisseur Martin Schwab vertelde op Radio 1 dat ze 2 weken geleden nog de opnames van het laatste seizoen hadden afgerond. Het is niet duidelijk of dat seizoen nog uitgezonden gaat worden. Britse tieners van 16 en 17 mogen straks niet meer 's nachts op social media zitten. Ook krijgen ze te maken met beperkingen die apps minder verslavend maken. Zo moeten ze straks niet meer onbeperkt kunnen scrollen of achter elkaar naar filmpjes kunnen kijken. Britse kinderen onder de 16 mogen binnenkort helemaal niet meer op social media. En de finale van het WK voetbal is komende zondag ook op het Witte Doek te zien. 13 bioscopen door het hele land zenden de wedstrijd live uit, inclusief de halftime show waar Justin Bieber, Shakira en Madonna optreden. Spanje plaatste zich vanavond als eerste voor die WK-finale. Ze spelen dan tegen Engeland of Argentinië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws. 24/7 Blitz, the streaming alternative.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network. Now. 24/7 News.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Meer dan 40.000 Nederlanders zijn slachtoffer geworden van een grote hack in Frankrijk, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Een boekingssite voor Franse campings werd gehackt. De persoonlijke gegevens van de vakantiegangers liggen op straat en ook de periode waarin ze op vakantie zijn. De bazen van regionale omroepen hebben bijna allemaal torenhoge salarissen, blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. Ze verdienen gemiddeld 2 ton per jaar, bijna net zoveel als premier Jette. Journalistenvakbond NVJ betreurt de hoge salarissen. Het wettelijke maximum is tegenwoordig het minimum, zeggen ze. President Trump dreigt de aanvallen op Iran op te voeren als er niet gauw een deal komt. Volgende week zijn de elektriciteitscentrales aan de beurt en daarna volgen de bruggen, zegt hij. Amerika heeft vanavond opnieuw de straat van Hormuz geblokkeerd en nieuwe sancties opgelegd aan Iran. En er zijn vorig jaar wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan het jaar ervoor, zegt UNICEF. Ze kijken dan vooral naar de prikken tegen difterie, tetanus en polio. 9 op de 10 kinderen wordt daartegen ingeënt. Het aantal kinderen dat is gevaccineerd tegen mazelen ligt op 84% en dat is te weinig. Volgens de WHO moet dat naar 95%. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge nacht, de minima liggen rond een graad of 17. Overdag opnieuw een zonnige en zomerse dag met temperaturen tussen de 24 en 32 graden. Bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network.

0: 80s, 90s, now.
1: Sorry.
0: 24/7 Blitz, the streaming alternative.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network. Now. 24/7 News.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er is dit jaar een piek in het aantal eikenprocessierupsen, meldt het AD. Het aantal meldingen van overlast is 2 keer zo hoog als een jaar geleden. Het hete en droge weer van de afgelopen tijd lijkt de boosdoener. Daardoor komen de rupsen sneller tevoorschijn. Het aantal mensen dat in Amsterdam overlijdt door hitte zal de komende jaren verdubbelen, meldt het Parool. Grootsteden zijn extra gevoelig voor hitte. Onderzoekers van het RIVM schatten dat het aantal hittedoden stijgt van 110 nu naar 250 over 25 jaar. Dat komt door klimaatverandering, maar ook doordat er steeds meer ouderen zijn. Voor de 3e keer in een week tijd is de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken bij een dodelijk ongeluk. Een man die in Florida voor ICE op de vlucht was, kwam onder een vrachtwagen terecht, melden Amerikaanse media. De afgelopen week werden ook al 2 mensen door ICE-agenten doodgeschoten. En de gegevens van tienduizenden Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat komt door een hack bij een boekingssite voor Franse campings, meldt 1Vandaag. Het gaat onder meer om namen, e-mailadressen en de data dat mensen op vakantie zijn. Het lek werd in februari al ontdekt en gedicht, maar toen was het al te laat. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: The cool mix of 80s, 90s, and now. 24/7 Blitz.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network. Now. 24/7 News.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er is dit jaar een piek in het aantal eikenprocessierupsen, meldt het AD. Het aantal meldingen van overlast is 2 keer zo hoog als een jaar geleden. Het hete en droge weer van de afgelopen tijd lijkt de boosdoener. Daardoor komen de rupsen sneller tevoorschijn. Het aantal mensen dat in Amsterdam overlijdt door hitte zal de komende jaren verdubbelen, meldt het Parool. Grootsteden zijn extra gevoelig voor hitte. Onderzoekers van het RIVM schatten dat het aantal hittedoden stijgt van 110 nu naar 250 over 25 jaar. Dat komt door klimaatverandering, maar ook doordat er steeds meer ouderen zijn. Voor de 3e keer in een week tijd is de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken bij een dodelijk ongeluk. Een man die in Florida voor ICE op de vlucht was, kwam onder een vrachtwagen terecht, melden Amerikaanse media. De afgelopen week werden ook al 2 mensen door ICE-agenten doodgeschoten. En de gegevens van tienduizenden Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat komt door een hack bij een boekingssite voor Franse campings, meldt 1Vandaag. Het gaat onder meer om namen, e-mailadressen en de data dat mensen op vakantie zijn. Het lek werd in februari al ontdekt en gedicht, maar toen was het al te laat. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws. 24/7blitz.net

we're living in. Let me tell you.

0: 80s, 90s, now.
1: Sorry.
0: 24/7 Blitz, the streaming alternative.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Now. 24/7 News.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Er is dit jaar een piek in het aantal eikenprocessierupsen, meldt het AD. Het aantal meldingen van overlast is 2 keer zo hoog als een jaar geleden. Het hete en droge weer van de afgelopen tijd lijkt de boosdoener, daardoor komen de rupsen sneller tevoorschijn. Het aantal mensen dat in Amsterdam overlijdt door hitte zal de komende jaren verdubbelen, meldt het Parool. Grootsteden zijn extra gevoelig voor hitte. Onderzoekers van het RIVM schatten dat het aantal hittedoden stijgt van 110 nu naar 250 over 25 jaar. Dat komt door klimaatverandering, maar ook doordat er steeds meer ouderen zijn. Voor de 3e keer in een week tijd is de Amerikaanse immigratiedienst ICE betrokken bij een dodelijk ongeluk. Een man die in Florida voor ICE op de vlucht was, kwam onder een vrachtwagen terecht, melden Amerikaanse media. De afgelopen week werden ook al 2 mensen door ICE-agenten doodgeschoten. En de gegevens van tienduizenden Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat komt door een hack bij een boekingssite voor Franse campings, meldt 1Vandaag. Het gaat onder meer om namen, e-mailadressen en de data dat mensen op vakantie zijn. Het lek werd in februari al ontdekt en gedicht, maar toen was het al te laat. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 24-7 Blitz. Part of the 24-7 streaming network. 24-7 Blitz. Part of the 24-7 streaming network. Now. 24-7 News.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De douane heeft in de eerste helft van dit jaar al meer dan 100 miljoen illegale sigaretten onderschept. De meeste sigaretten worden via Schiphol en de haven van Rotterdam het land ingesmokkeld. De douane zegt dat het een verdienmodel voor criminelen is geworden. Ze gaan er daarom strenger op controleren. Na bijna 120 jaar is er een einde gekomen aan de grenscontroles tussen Spanje en Gibraltar. Gibraltar is officieel Brits en valt daardoor buiten het Schengengebied waarin Europeanen vrij kunnen reizen. Jarenlang is er gepraat tussen Londen en de EU om de open grens mogelijk te maken. Duizenden Spanjaarden moeten er elke dag langs om er te werken. De politie heeft op meerdere plekken in Amsterdam invallen gedaan in een onderzoek naar mensenhandel. Er werden vooral panden op de Wallen doorzocht, maar er werd ook iemand gearresteerd die aan het trainen was in de sportschool. Er is een onbekend aantal mensen opgepakt. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. En er komt misschien een einde aan het verzetten van de klok in Amerika. Het parlement heeft een wet aangenomen die permanente zomertijd moet invoeren. Dat is al het grootste deel van het jaar. De zomertijd duurt daar van maart tot november. De wet moet nog wel worden goedgekeurd door de Senaat. En dan nu het weer van Weer Online. Net als de afgelopen dagen wordt het een zomerse en zonnige dag. Op de meeste plekken wordt het tussen de 27 en 31 graden. Aan zee is het iets koeler. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welcome. 24/7blitz.net.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
1: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins vegan dunner.
2: Het veganvlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
1: Al dus Het Parool. Helins vegan dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins vegan dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
3: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
4: Denk jij eraan om jouw bedrijf uit te breiden naar Dubai? Aimed Advisors is jouw toegangspoort tot de snel groeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen start-ups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies? Aimed Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos en de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. Aimed Advisors, de katalysator van jouw succes. Vind ons snel op startindubai.nl.
5: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
1: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
0: Meer energie nodig? Nightwatch Extreme Energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt en het energieschap. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
2: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz, part of the 24/7 streaming network. Now, 24/7 News.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er waren vorig jaar minder aanslagen met explosieven in de Randstad en in Oost-Brabant, zegt de politie. Maar in de rest van het land waren het er juist meer, met name in het Midden- en Oosten. Het totaal aantal aanslagen met explosies of pogingen daartoe bleef stabiel. Ze gebeuren vooral in de donkere wintermaanden. Het goedkope zomerabonnement van de NS heeft tienduizenden nieuwkomers de trein ingelokt. 1 op de 3 gebruikers is nieuw en de NS is daar tevreden mee, meldt de Volkskrant. De rest had al een abonnement en krijgt daar nu korting op. De NS kreeg er geld voor van het kabinet, een van de maatregelen om de dure benzine. Na een grote hack bij een Franse site waar je campings kan boeken, liggen ook van ruim 40.000 Nederlandse vakantiegangers gegevens op straat, heeft een vandaag uitgezocht. Niet alleen zijn namen en mailadressen gelekt, maar criminelen kunnen ook zo zien wanneer iemand niet thuis is. En een boot met toeristen in de baai van San Francisco is omgeslagen en gezonken. Er is 1 dode gevallen en 2 mensen worden vermist. Er is een zoekactie bezig. 3 mensen moesten naar het ziekenhuis. De boot maakte een tochtje naar het voormalige gevangeniseiland Alcatraz. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt snel warm. Vanmiddag is het 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
0: The cool mix of 80s, 90s, 90s and now. 24/7 Blitz. Hey, it's like MTV, but with music.

0: 80s, 90s, now.
1: Sorry.
0: 24/7 Blitz, the streaming alternative.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
1: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
2: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
3: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
1: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
2: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
3: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Now, 24/7 News.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er komen strengere douanecontroles op het smokkelen van sigaretten. Dat is kassa voor criminelen omdat de accijns op tabak hier zo hoog is. De Belastingdienst loopt zoveel geld mis. Daarom is op Schiphol een scan in gebruik genomen die kan zien wanneer in bagage meer dan een slof sigaretten zit. Alles wordt duurder, maar niet zo erg als mensen denken, zegt het CBS. Ze denken dat het leven de laatste jaren rond de 8% duurder is geworden, maar het is minder dan de helft, 3%. Het begon met de energiecrisis van 4 jaar geleden. Daarna is de echte inflatie gedaald, maar de gevoelsinflatie niet. Voor de tweede nacht op rij zijn in het oosten van Duitsland mensen geëvacueerd om een grote natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein dat nu een nationaal park is. Het vuur is lastig te bestrijden, ook omdat de wind is gedraaid. Extra risico is dat in de bodem nog oude munitie ligt. En aanslagen met explosieven bij woningen gebeuren nog even vaak, maar het lijkt zich te verplaatsen. In Amsterdam en Rotterdam zijn het er minder geworden, net als in Oost-Brabant. In het oosten en midden van ons land neemt het juist toe. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het wordt snel warm. Vanmiddag is het 27 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. In het oosten kunnen wat stapelwolken voorkomen, maar de kans op een bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 24/7 Blitz, the streaming alternative.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
1: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
2: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
3: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Experience refined Oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. LuckyGarden.nl.
1: Thinking of expanding your business to Dubai? AIMED Advisors is your gateway to the UAE's booming market. From marketing strategy to financial advice, we help businesses grow for real in Dubai. Company setup, lead generation, tax guidance, AIMED Advisors handles it. Opportunities are endless and the time is now. Want to learn more? Visit startindubai.nl and book your free consultation with our experts in the Netherlands and Amsterdam today. AIMED Advisors, the catalyst to your success. Find us quickly at startindubai.nl.
2: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on. Nightwatch, the power of nature. 100% plantenenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Now. 24/7 News.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een actie tegen mensenhandel in de Rosse buurt van Amsterdam heeft de politie vannacht 4 mensen aangehouden. Tegelijk werden ook in Roemenië 3 mensen opgepakt. Er waren op en rond de Wallen veel agenten op de been. Een deel van het gebied was afgezet voor het onderzoek. Door de hack bij een Franse bookingsite voor camping zijn gegevens van duizenden Nederlanders gelekt. En een paar zijn slachtoffer geworden van phishing. Ze kregen nepmails en appjes met de vraag om geld over te maken. Volgens het bedrijf hebben alle gedupeerden contact gehad met hun bank en met hun camping. Eind vorige maand, toen het extreem heet was, is een record aantal mensen gebeten door een teek, zegt het RIVM na onderzoek. In deze tijd van het jaar ligt het aantal tekenbeten sowieso altijd hoger, omdat mensen vakantie krijgen en dus meer buiten zijn. Teken kunnen er niet goed tegen als het lang warm blijft. En ook in Japan wordt de zomer steeds heter en de regering wil nu dat het normaal wordt om in korte broek en t-shirt naar kantoor te gaan. Er is zelfs een campagne om dat aan te moedigen onder het motto Tokyo Cool Beers. Het zorgt voor minder hittestress en de airco hoeft wat minder hard aan. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en de temperatuur stijgt naar 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen een paar stapelwolken ontstaan, maar de kans op een lokale bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
1: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
2: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
3: Ontwaak bij Ome Lijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een Ome Lijk bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelijk.com. Ome Lijk, get your egg on.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: 80s, 90s, now.
1: Wake up!
2: Sorry.
0: 24/7 Blitz, the streaming alternative.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
1: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins vegan dunner.
2: Het vegan vlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
1: Al dus Het Parool. Helins vegan dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins vegan dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
0: Meer energie nodig? Nightwatch Extreme Energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt en het energy shop. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
3: Denk jij eraan om jouw bedrijf uit te breiden naar Dubai? Aimed Advisors is jouw toegangspoort tot de snel groeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen start-ups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies? Aimed Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos en de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. Aimed Advisors, de katalysator van jouw succes. Vind ons snel op startindubai.nl.
4: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Now, 24/7 News.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Voor het eerst in jaren wordt er weer vaker ingebroken in woningen. De stijging is het grootst in Nijmegen. Daar is het aantal met de helft gestegen en werd er in de eerste 6 maanden 150 keer ingebroken. Landelijk gaat het om een kleine stijging van 2%. En het aantal inbraken is nog altijd veel kleiner dan 10 jaar geleden. Nu het al een hele tijd erg droog is, gaan op veel plekken sluizen minder vaak open. Boten moeten daardoor langer wachten voor ze door kunnen varen. Het zorgt ervoor dat zoet water beter wordt vastgehouden. Zoutwater dat vanuit de zee de sluizen kan binnenkomen, is slecht voor de natuur. Misdaadjournalist Peter R. de Vries wordt herdacht. Het is 5 jaar geleden dat hij overleed. Hij was neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam. Burgemeester Halsema schrijft: "We missen hem nog altijd en we missen waar hij voor stond." En wie zondag de finale van het WK voetbal gaat bekijken, moet rekening houden met een langere rust. Dat komt doordat er voor het eerst een halftime show wordt gehouden met artiesten als Madonna en Justin Bieber. Volgens de FIFA duurt die niet langer dan een kwartier, maar sommige media zeggen dat het ook zomaar een half uur kan zijn. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en de temperatuur stijgt naar 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten kunnen een paar stapelwolken ontstaan, maar de kans op een lokale bui is klein. En tot zover het ANP-nieuws.
0: The cool mix of 80s, 90s, and now 24/7 Blitz.

0: 24-7 Blitz. Part of the 24-7 streaming network.
1: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
2: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
3: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
1: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
2: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
3: Thinking of expanding your business to Dubai? Aimed Advisors is your gateway to the UAE's booming market. From marketing strategy to financial advice, we help businesses grow for real in Dubai. Company setup, lead generation, tax guidance? Aimed Advisors handles it. Opportunities are endless, and the time is now. Want to learn more? Visit startindubai.nl and book your free consultation with our experts in the Netherlands and Amsterdam today. Aimed Advisors, the catalyst to your success. Find us quickly at startindubai.nl.
4: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete te stoppen van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Now, 24/7 News.
5: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is hoop voor de natuur in Frankrijk, waar veel bosbranden zijn door de droogte en de hitte. Komende dagen wordt noodweer verwacht met veel regen. Onder meer in Fontainebleau onder Parijs woeden al dagen branden die met opzet zijn gesticht. Brandweerlieden zijn doodop. Vanmorgen vielen er twee achter het stuur in slaap en reden tegen een boom. Het aantal woninginbraken is iets gestegen. Het waren er het afgelopen half jaar iets meer dan 10.000, 2% meer dan vorig jaar. Per gemeente zijn er wel verschillen. Zo nam in Almere het aantal inbraken juist af met een kwart. In Nijmegen steeg het met de helft. Het is 5 jaar geleden dat misdaadjournalist Peter R. de Vries overleed. Hij werd neergeschoten na een uitzending van RTL Boulevard in Amsterdam. RTL herdenkt hem en noemt hem een zeer geliefde collega en een blijvende inspiratie. Burgemeester Halsema schrijft: "We missen hem en waar hij voor stond." En er is onduidelijkheid over de halftime show, die zondag voor het eerst op een WK voetbal wordt gehouden. Wij weten het ook niet, zegt de NOS, die de finale hier uitzendt. De show zou door de op- en afbouw van het podium langer duren dan 15 minuten. Onhandig voor de planning en voor de spelers, die zouden dan te veel afkoelen. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en warm, 27 tot 31 graden. Aan zee is het iets koeler. In het oosten laten een paar stapelwolken, maar de kans op een lokale bui is klein. Vanavond verdwijnen de wolken en schijnt nog een tijd de zon. En dat was het ANP-nieuws. 24/7blitz.net.

0: funny.
1: 80s, 90s, now.
2: Sorry.
1: 24/7 Blitz.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
1: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
2: Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
3: Ontwaak bij Ome Lijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Ome Lijk, get your egg on.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
1: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
2: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn gezond wil starten. Reset. Refuel. Recharge. Bij Omelek. Get your egg on.
1: Hey, Uber driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Now. 24/7 News.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een brugwachter uit Alphen aan de Rijn wordt vervolgd voor dood door schuld na een fataal ongeluk bij Gouda. Begin dit jaar deed hij de brug open terwijl er nog een auto opreed. Die kwam in het water terecht en de bestuurster overleed. Blusschuim bevat nog vaak PFAS. Dat mag niet meer, maar veel bedrijven zijn nog niet overgestapt op PFAS-vrij schuim. De inspectie controleerde onder andere bedrijven in de chemie en de olieindustrie. Maar een kwart had het goede schuim. 11 bedrijven krijgen een boete en de controles worden uitgebreid. Nu door de droogte en de hitte het water overal heel laag staat, komt er van alles aan de oppervlakte. Ook onontplofte explosieven, meldt regio Omroep Oost. Een buitenkans voor magneetvissers, maar de explosieve opruimingsdienst waarschuwt ervoor en zegt, heb je iets verdachts opgevist? Hang het dan terug in het water en bel de politie. En Engeland wil nog meer maatregelen om jongeren bij social media weg te houden. Er komt al een verbod voor onder de 16 en als het aan de regering ligt, kunnen oudere tieners straks in de nacht niet meer op Facebook, Instagram of TikTok komen. Er is wel kritiek, je kan het zelf uitzetten in de instellingen. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en warm, 27 tot 31 graden. Aan zee wat koeler. In het oosten later een paar stapelwolken, maar de kans op een bui is klein. Vanavond verdwijnen de wolken en dan schijnt nog een tijdje de zon. En dat was het ANP-nieuws.

How you feeling?

0: 24-7 Blitz. Part of the 24-7 streaming network.
1: Het Oosten. Fine Asian cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
2: Denk jij eraan om jouw bedrijf uit te breiden naar Dubai? Aimed Advisors is jouw toegangspoort tot de snel groeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen start-ups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies? Aimed Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos en de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. Aimed Advisors, de katalysator van jouw succes. Vind ons snel op startindubai.nl.
3: Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
4: Meer energie nodig? Nightwatch Extreme Energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt en het energy shop. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
0: 24-7 Blitz. Part of the 24-7 streaming network.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
1: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
2: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
3: Ontwaak bij Omelijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een omelet bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelet.com. Omelet, get your egg on.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz, part of the 24/7 streaming network. Now, 24/7 News.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft een internationale bende beleggingsfraudeurs ontmanteld en daarbij zijn ook zeker 3 Nederlanders aangehouden. De bende maakte wereldwijd tienduizenden slachtoffers. Die werden lekker gemaakt met winst op hun eerste inleg. Ze werden voorgelogen over waar hun geld heen ging en wat het opbracht. EU-voorzitter von der Leyen heeft in Oekraïne een onderscheiding gekregen van president Zelensky, de Orde van Europa. Het is de eerste keer dat Oekraïne die uitreikt. Ze krijgt hem voor haar inzet om Oekraïne lid te maken van de EU. Ook sloot ze een samenwerkingsdeal om drones te maken. In het gemeentehuis van Krimpen aan de IJssel is brand geweest. Die ontstond doordat er onkruid werd weggebrand, meldt Rijnmond. De rook trok door het hele gebouw en daarom moest iedereen naar buiten. Het vuur was snel weer uit en het gebouw is uitgebreid geventileerd. Of er schade is, is nog niet duidelijk. En singer-songwriter Billy Joel maakt geen nieuwe muziek meer. Dat is een bewuste keus om zijn nalatenschap zuiver te houden. Eigenlijk was ik er 30 jaar terug al klaar mee, zegt hij. Ik wil niet zoals anderen te lang doorgaan en de boel dan zien doodlopen. Billy Joel trad tot vorig jaar nog op, maar stopte daar wegens ziekte mee. En dan het weer van Weer Online. In grote delen van het land is het rond de 30 graden bij veel zon. In het noordoosten zijn er wat wolken en er staat een stevige noordoostenwind. Morgen meest droog en zonnig en opnieuw warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welcome. 24/7blitz.net.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt de Pijp.
1: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
0: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
1: Ja, de beste winkel in de buurt hè, eigenlijk.
0: Wat van dichtbij komt is verser.
2: Brood, fruit, vlees.
0: Dus lekkerder. Stadsmarkt de Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
1: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
0: Puur eten, drinken en vooral genieten.
3: Winkel,
0: bij Stadsmarkt de Pijp van Wouwstraat 103. Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt de Pijp.
2: Ik kom hier denk ik elke dag. Brood is erg lekker, personeel is aardig. Gewoon een fijne supermarkt.
0: Ja. Wij maken graag onze producten zelf. Verkiezen duurzaam boven keurmerken en kennen onze leveranciers persoonlijk.
1: Lieve mensen, goede producten.
0: Ambacht staat bij ons centraal. Samen zijn we het eens. Je moet fijn eten en lekker genieten.
1: Dus ja, je kan hier af en toe wat proeven als je dat graag wil.
0: Stadsmarkt de Pijp van Wouwstraat 103. Voor de buurt, uit de buurt. Heb je gesport? Was je naar yoga? Of heb je gewoon zin in echt eten dat goed voelt? Bij Omelek vind je de perfecte post-workout breakfast of lunch. Verse eieren, vol proteïne, avocado's, groente, kip of zalm. Alles wat je lichaam blij maakt. Keto? Paleo? Geen probleem. Bij Omelek weet je precies wat er op je bord ligt. Puur, vers en zonder gedoe. Je vindt ons in de Pijp, het centrum en in de Jordaan. Omelek, de favoriete stop van sporters, yogis en iedereen die zijn dag gezond wil starten. Reset, refuel, recharge. Bij Omelek, get your egg on.
4: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: 24-7 Blitz. Part of the 24-7 streaming network.
1: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
2: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
3: Ontwaak bij Ome Lijk. Verse, gezonde omeletten. Elke dag open, al vroeg. Je vindt ons in het centrum, de Pijp en in de Jordaan. Dus er is altijd wel een Ome Lijk bij jou in de buurt. Betalen, contant of pin, allebei prima. En kom je met een groep van 6 tot 25 personen, no problem. Mail ons via info@omelijk.com. Ome Lijk, get your egg on.
0: 24-7 Blitz. Part of the 24-7 streaming network. 24-7 Blitz. Part of the 24-7 streaming network. Now. 24-7 News.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een man die betrokken zou zijn geweest bij een aanslag op de pizzabakkers in Amsterdam hoeft daar niet de gevangenis voor in. De rechter vindt dat er onvoldoende bewijs is. Ook al is er allerlei DNA van hem gevonden, ook op een cobra die in de buurt lag. Hij moet wel 8 maanden zitten voor verboden wapenbezit. Amerika valt Iran nu ook overdag aan. Vanmiddag zouden allerlei militaire doelen onder vuur zijn genomen, onder andere in gebieden rond de straat van Hormuz. Tot nu toe waren de aanvallen vooral 's nachts. De Amerikaanse president Trump waarschuwt dat als Iran niet meewerkt aan een deal, ook bruggen worden opgeblazen. Een staande ovatie voor de vertrekkende Britse premier Starmer, die heeft afscheid genomen in het parlement. Na zijn laatste vragenuurtje zei Starmer in een speech dat dit het einde is van zijn politieke reis. Starmer lag binnen zijn Labour-partij al een tijdje onder vuur en wordt zo goed als zeker opgevolgd door Andy Burnham. En goed nieuws voor Curaçao, dat zo trots was dat het mee mocht doen op het WK en voor het eerst een punt pakte. Trainer Dick Advocaat overweegt om er een periode achteraan te plakken. Hij staat er in elk geval open voor, zegt hij. De Curaçaose voetbalbond is nu aan zet, maar doet er tot nu toe een beetje vaag over. Het weer van Weer Online. Vrij zonnig en van noord naar zuid is het 26 tot 30 graden. Ook vanavond is het nog lang warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: The cool mix of 80s, 90s, 90s and now. 24-7 Blitz.
5: Hey, it's like MTV, but with music.

0: 80s, 90s, now.
1: Sorry.
0: 24/7 Blitz, the streaming alternative.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
1: Hey, Uber driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
2: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training & Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training & Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
1: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
1: Experience refined Oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushi-rollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. LuckyGarden.nl.
2: Thinking of expanding your business to Dubai? AIMED Advisors is your gateway to the UAE's booming market. From marketing strategy to financial advice, we help businesses grow for real in Dubai. Company setup, lead generation, tax guidance, AIMED Advisors handles it. Opportunities are endless and the time is now. Want to learn more? Visit startindubai.nl and book your free consultation with our experts in the Netherlands and Amsterdam today. AIMED Advisors, the catalyst to your success. Find us quickly at startindubai.nl.
3: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Now. 24/7 News.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Nieuwegein staan houten rijtjeshuizen in brand. Het vuur ontstond in een van die huizen en verspreidde zich snel naar de buren. De brandweer probeert te voorkomen dat nog meer huizen in brand vliegen. Een deel van de straat is ontruimd. Voor zover we weten is door de brand in Nieuwegein niemand gewond. In Utrecht zijn twee kinderen niet lekker geworden nadat ze snoepjes hadden gegeten waar cannabis in zat. De regionale omroep meldt dat ze die op straat hadden gevonden vlakbij een school. Volgens de politie leken ze op echte snoepjes, maar komen ze van een smartshop. Met de twee kinderen gaat het intussen weer goed. Het OM is het niet eens met de straf die een man uit Gelderland gisteren kreeg omdat hij een vriendin had doodgestoken 2 jaar geleden. De rechter gaf hem alleen tbs met dwangverpleging omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was, maar het OM wil dat hij ook de gevangenis in gaat. Het OM gaat daarom in hoger beroep. En wat doe je als je geen vuurwerkshows mag geven op Tomorrowland omdat het nu zo droog is? Festival heeft er iets op verzonnen. Er komen confetti-regens voor een feestelijk gevoel. Het moet voorkomen dat er net als vorig jaar brand uitbreekt die toen het hoofdpodium verwoestte. Tomorrowland begint overmorgen. Het weer van Weer Online. Vrij zonnig en van noord naar zuid is het 26 tot 30 graden. Ook vanavond is het nog lang warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 24/7 Blitz, the streaming alternative.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt de Pijp.
1: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
0: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
1: Ja, de beste winkel in de buurt eigenlijk.
0: Wat van dichtbij komt is verser.
2: Brood, fruit, vlees.
0: Dus lekkerder. Stadsmarkt de Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
1: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
0: Puur eten, drinken en vooral genieten.
3: Winkel,
0: bij Stadsmarkt de Pijp van Wouwstraat 103. Meer energie nodig? Nightwatch Extreme Energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt en het energy shop. Of bestel online via nightwatchdrink.com. Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt de Pijp.
1: Je kan het dure dingen kopen, maar ze hebben ook gewoon het fruit, groente, brood. Wat 100 keer lekkerder is als de Albert Heijn.
0: Wij zijn trots op onze helden van Stadsmarkt de Pijp. Maak bijvoorbeeld kennis met Wouter van onze Palmestein runderen.
1: Dat zie je ook aan al het vlees. Je ziet echt dat het gezond is geweest.
0: Stadsmarkt de Pijp. Voor de buurt, uit de buurt. Van Wouwstraat 103. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: 24-7 Blitz. Part of the 24-7 streaming network.
1: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Eén en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
2: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten, Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
3: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
4: Denk jij eraan om jouw bedrijf uit te breiden naar Dubai? Aimed Advisors is jouw toegangspoort tot de snel groeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen start-ups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies? Aimed Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos en de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. Aimed Advisors, de katalysator van jouw succes. Vind ons snel op startindubai.nl.
0: 24-7 Blitz. Part of the 24-7 streaming network. 24-7 Blitz. Part of the 24-7 streaming network. Now. 24-7 News.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De Britse politie heeft een man opgepakt die Nigel Farage van Reform UK zou hebben bedreigd. Ik schiet je dood als je de verkiezingen wint, schreef hij volgens Britse media op X. De politie neemt het dreigement uiterst serieus. Vorige week werd namelijk een partijgenoot van Farage vermoord. Er is brand uitgebroken in een straat met rijtjeshuizen in Nieuwegein en die kan snel groter worden. De huizen zijn namelijk van hout. Er zijn er zeker 3 in brand gevlogen. Bij 1 daarvan zou een deel van het dak zijn ingestort. Volgens de regionale omroep begon de brand in een tuin. Brood voeren aan de eendjes is lang niet zo onschuldig als het lijkt. Een waterschap in Zuid-Holland roept zelfs op om ermee te stoppen. Door brood komen er veel meer algen in het water. Daardoor gaan er ook meer vissen dood en die hebben het al zo moeilijk doordat het water zo warm is. En de papieren uitvouwbare wegenkaart is nog altijd mateloos populair als we op vakantie gaan. Valt op te maken uit cijfers van de ANWB. Mensen vinden hem betrouwbaarder dan het navigatiesysteem, omdat je daarmee ook wel eens in de problemen komt. En je kunt handige aantekeningen maken op de kaart. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 24-7 Blitz. Part of the 24-7 streaming network.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Experience refined Oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. LuckyGarden.nl.
1: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
2: Thinking of expanding your business to Dubai? AIMED Advisors is your gateway to the UAE's booming market. From marketing strategy to financial advice, we help businesses grow for real in Dubai. Company setup, lead generation, tax guidance, AIMED Advisors handles it. Opportunities are endless, and the time is now. Want to learn more? Visit startindubai.nl and book your free consultation with our experts in the Netherlands and Amsterdam today. AIMED Advisors, the catalyst to your success. Find us quickly at startindubai.nl.
0: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
3: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: 80s, 90s, now.
1: Sorry.
0: 24/7 Blitz, the streaming alternative.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
1: Hey, Uber driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
2: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
1: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Now. 24/7 News.
3: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Ondanks het plotselinge overlijden van acteur Kees Schil is het laatste seizoen van Flikker Rotterdam gewoon te zien. Dat heeft het AD gehoord van Avro Tros, die de politieserie uitzendt. De opnames zijn net een paar weken afgerond. In Flikker Maastricht speelde Kees Schil de rol van regisseur Stan Vroom. Door de brand in Nieuwegein kunnen de bewoners van 7 huizen voorlopig nog niet terug. Ze worden nu opgevangen in een school. Vanmiddag vlogen 3 houten rijtjeshuizen in brand. Andere woningen hebben rookschade. De brand in Nieuwegein is onder controle, maar het blussen gaat nog wel even duren. De kerncentrale in Borselen ligt al weken stil, schrijft de Volkskrant. Er is een lek in het nucleaire gedeelte, maar dat heeft nog niet geleid tot elektriciteitsproblemen in het land. De problemen komen op een opmerkelijk moment. De politiek wil Borselen langer openhouden en denkt na over de bouw van nieuwe kerncentrales. En een spannende ontknoping van de 11e etappe van de Tour de France, die eindigde in een massasprint. Die werd gewonnen door de Noorse wielrenner Søren Varenskjold, net voor de Nederlander Olaf Kooi, die tweede werd. Peloton moest vandaag 161 kilometer fietsen en finishte in Nevers. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm, het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken, het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: The cool mix of 80s, 90s, and now. 24/7 Blitz.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
1: Hey, Uber driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en... Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
2: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
1: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt de Pijp.
1: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
0: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
1: Ja, de beste winkel in de buurt, hè, eigenlijk.
0: Wat van dichtbij komt is verser.
2: Brood, fruit, vlees.
0: Dus lekkerder. Stadsmarkt de Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
1: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
0: Puur eten, drinken en vooral genieten. Bij Stadsmarkt de Pijp van Wouwstraat 103.
3: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in één van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Eén en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
0: Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt de Pijp.
2: Ik kom hier denk ik elke dag. Brood is erg lekker, personeel is aardig. Gewoon een fijne supermarkt.
0: Ja. Wij maken graag onze producten zelf. Verkiezen duurzaam boven keurmerken en kennen onze leveranciers persoonlijk.
1: Lieve mensen, goede producten.
0: Ambacht staat bij ons centraal. Samen zijn we het eens. Je moet fijn eten en lekker genieten.
1: Dus ja, je kan hier af en toe wat proeven als je dat graag wil.
0: Stadsmarkt de Pijp van Wouwstraat 103. Voor de buurt, uit de buurt. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Now. 24/7 News.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Ouders in Utrecht moeten erop letten dat hun kinderen geen snoepjes van straat rapen, waarschuwen scholen. Rond speeltuinen zijn zakjes gevonden waarop kindersnoepen leek te zitten, maar het gaat in werkelijkheid om drugs. 2 kinderen werden ziek. De gevonden snoepjes die ze op hadden kwamen van een smartshop. Slecht nieuws voor de bewoners van 3 rijtjeshuizen in Nieuwegein. Hun huizen stonden in brand en zijn intussen ook voor een deel ingestort. Dat zou betekenen dat ze voorlopig niet meer terug kunnen. De brand breidde zich in no time uit omdat de huizen van hout zijn. Er zouden geen gewonden zijn. In Italië is de populairste klimroute van de Mont Blanc voorlopig niet meer te gebruiken. Door de hitte is de gletsjer aan het smelten en is het voor klimmers te gevaarlijk geworden. De gletsjer zit vol spleten. Wie de Mont Blanc wil beklimmen moet dus een andere route nemen en die zijn er nog genoeg. En een Duitse conducteur is tot held verklaard op Instagram omdat hij een hoge snelheidstrein naar Berlijn liet stoppen toen het wc-papier helemaal op was. Hij holde naar de supermarkt en kwam terug met 3 pakken onder zijn arm. De trein reed daarna verder. Die bijzondere actie is gefilmd en al 700.000 keer bekeken. Het weer van Weer Online. Vanavond nog lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws. 24/7blitz.net.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt de Pijp.
1: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
0: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
1: Ja, de beste winkel in de buurt, hè, eigenlijk.
0: Wat van dichtbij komt is verser.
2: Brood, fruit, vlees.
0: Dus lekkerder. Stadsmarkt de Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
1: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
0: Puur eten, drinken en vooral genieten.
3: Winkel,
0: bij Stadsmarkt de Pijp van Wouwstraat 103. Experience refined oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl. Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt de Pijp.
1: Je kan het dure dingen kopen, maar ze hebben ook gewoon het fruit, groente, brood. Wat 100 keer lekkerder is als de Albert Heijn.
0: Wij zijn trots op onze helden van Stadsmarkt de Pijp. Maak bijvoorbeeld kennis met Wouter van onze Palmestein runderen.
1: Dat zie je ook aan al het vlees. Je ziet echt dat het gezond is geweest.
0: Stadsmarkt de Pijp. Voor de buurt, uit de buurt. Van Wouwstraat 103. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: 80s, 90s, now.
1: Sorry.
0: 24/7 Blitz, the streaming alternative.

0: 24-7 Blitz. Part of the 24-7 streaming network.
1: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Eén en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
0: Meer energie nodig? Nightwatch. Extreme energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt en het energy shop. Of bestel online via nightwatchdrink.com.
2: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
3: Hey, ik ben John Slabbekorn en ik help ondernemers om al hun zakelijke doelen te behalen met een doorlopend vakantiegevoel. Ik noem dat Relaxed Vlammen.
2: In het boek Relaxed Vlammen krijg je toegang tot de successtrategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl. Met Relaxed Vlammen ga je van aardig gemiddeld naar beestachtig goed. Meer over John Slabbekorn en het ultieme managementboek Relaxed Vlammen vind je op relaxedvlammen.nl.
0: 24-7 Blitz. Part of the 24-7 streaming network. 24-7 Blitz. Part of the 24-7 streaming network. Now. 24-7 News.
4: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Vervoerder Arriva doet niet mee met de nieuwe regel van de NS. De NS wil dat treinreizigers hun tas altijd op schoot nemen, maar bij ons hoeft dat pas als het druk is, zegt Arriva tegen RTV Noord. Een tas op een lege stoel is volgens de NS een van de grootste ergernissen en wil er daarom iets tegen doen. In Den Haag is vorige maand brand gesticht bij een gebouw waar BOA's werken en daar zijn nu 4 mensen voor opgepakt. Na het blussen bleek dat het pand niet meer te gebruiken was. De verdachten komen allemaal uit Den Haag zelf en één van hen is nog maar 15. Een man van 40 zit als enige nog vast. Op het vliegveld van Eindhoven is de ramp met een Hercules-vliegtuig herdacht. Daarbij vielen precies 30 jaar geleden tientallen doden. De burgemeester en Defensie hebben tijdens de herdenking sorry gezegd tegen hulpverleners. Die kregen onterecht het verwijt dat ze treuzelden met het redden van mensenlevens. En wie nu in de Noordzee springt, waant zich in het zuiden van Europa. Water is namelijk uitzonderlijk warm, boven de 20 graden, een record voor de tijd van het jaar. Vissen hebben het ook in de gaten dat de zee zo warm is. Haringen bijvoorbeeld vinden het niet lekker en zwemmen naar het noorden. Het weer van Weer Online. Nog lang warm, het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen zon, maar ook wolken. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Experience refined Oriental cuisine at Lucky Garden. Al meer dan 30 jaar is Lucky Garden het adres in Amsterdam voor verfijnde Oosterse gerechten. Lucky Garden is de ideale plek om in een comfortabele sfeer te lunchen of dineren. En Lucky Garden brengt je een grote selectie van heerlijke sushirollen. Lucky Garden, winkelcentrum Reigersbos in Amsterdam-Zuidoost, waar je trouwens gratis kan parkeren. Kom langs of bestel direct online en geniet waar je maar wilt. Luckygarden.nl.
1: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
2: Hey, ik ben Jons Labbekorn en ik help ondernemers om alle zakelijke doelen te behalen met een doorlopend vakantiegevoel. Ik noem dat relaxed vlammen.
1: In het boek Relaxed Vlammen krijg je toegang tot de successtrategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
3: Denk jij eraan om jouw bedrijf uit te breiden naar Dubai? Aimed Advisors is jouw toegangspoort tot de snel groeiende markt van de Emiraten. Van marketingstrategie tot financieel advies, wij helpen start-ups en MKB-bedrijven echt groeien in Dubai. Bedrijf oprichten, leads genereren, belastingadvies? Aimed Advisors regelt het. De kansen zijn eindeloos en de tijd is nu. Meer weten? Ga naar startindubai.nl en plan nu jouw gratis groeigesprek met onze adviseurs in Nederland en Amsterdam. Aimed Advisors, de katalysator van jouw succes. Vind ons snel op startindubai.nl.
0: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
4: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt de Pijp.
1: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
0: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
1: Ja, de beste winkel in de buurt hè, eigenlijk.
0: Wat van dichtbij komt is verser.
2: Brood, fruit, vlees.
0: Dus lekkerder. Stadsmarkt de Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
1: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
0: Puur eten, drinken en vooral genieten.
3: Winkel,
0: bij Stadsmarkt de Pijp van Wouwstraat 103.
4: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
0: Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt de Pijp.
2: Ik kom hier denk ik elke dag. Brood is erg lekker, personeel is aardig. Gewoon een fijne supermarkt.
0: Ja. Wij maken graag onze producten zelf. Verkiezen duurzaam boven keurmerken en kennen onze leveranciers persoonlijk.
1: Lieve mensen, goede producten.
0: Ambacht staat bij ons centraal. Samen zijn we het eens. Je moet fijn eten en lekker genieten.
1: Dus ja, je kan hier af en toe wat proeven als je dat graag wil.
0: Stadsmarkt de Pijp van Wouwstraat 103. Voor de buurt, uit de buurt. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Now. 24/7 News.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Belgische vakbonden staan vrijdag stil bij de 6 bouwvakkers die gisteren om het leven kwamen bij de kantoorbrand in Brussel. De bouwvakkers waren aan het werk in een lift die tijdens de brand naar beneden stortte. Met de herdenking willen de bonden ook aandacht vragen voor de veiligheid op bouwplaatsen. In Engeland is een jongen van 14 aangeklaagd die plannen zou hebben gehad om 2 moskeeën aan te vallen in Londen. Hij wordt verdacht van terreur. Hij werd in eerste instantie opgepakt voor de vernieling van een auto. Maar later werden bij hem thuis documenten gevonden met daarin zijn terroristische plannen. De NS wil een nieuwe regel invoeren over tassen in de trein. Die mag je niet meer op de stoel naast je leggen of het nou druk is of niet. Maar vervoerder Arriva, die in Groningen en Friesland rijdt, doet niet mee. Bij ons hoef je je tas pas op schoot te nemen als het druk is, zegt de vervoerder tegen RTV Noord. En in Amerika is de meest beladen wedstrijd van dit WK begonnen, de halve finale Engeland-Argentinië. De spanningen hebben te maken met een oude oorlog en een eerdere WK-wedstrijd tussen de twee. In de jaren 80 maakte Diego Maradona tegen de Engelsen een doelpunt dat niet had mogen tellen. Hij sloeg de bal met zijn hand in het doel. Het weer van Weer Online. Een warme zomeravond koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen de meeste zon in het zuiden, in het noorden is het vaker bewolkt. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Welkom. 24/7blitz.net.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt de Pijp.
1: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
0: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
1: Ja, de beste winkel in de buurt, hè, eigenlijk.
0: Wat van dichtbij komt is verser.
2: Brood, fruit, vlees.
0: Dus lekkerder. Stadsmarkt de Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
1: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
0: Puur eten, drinken en vooral genieten.
3: Het is Winkel,
0: bij Stadsmarkt de Pijp van Wouwstraat 103.
4: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
0: Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt de Pijp.
1: Je kan het dure dingen kopen, maar er zijn ook gewoon het fruit, groente, brood. Wat 100 keer lekkerder is als de Albert Heijn.
0: Wij zijn trots op onze helden van Stadsmarkt de Pijp. Maak bijvoorbeeld kennis met Wouter van onze Palmestein runderen.
1: Dat zie je ook aan al het vlees. Je ziet echt dat het gezond is geweest.
0: Stadsmarkt de Pijp. Voor de buurt, uit de buurt. Van Wouwstraat 103. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: if it's not here, you'll be in our mummy. Yeah.
1: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
2: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in een van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Een en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
3: Het Oosten. Fine Asian Cuisine. Bij het Oosten vind je altijd tientallen authentieke Oosterse gerechten. Uit verschillende regio's van China. En unieke, vers gemaakte Japanse sushi. Het Oosten in Oostzaan brengt je een verfijnde restaurantervaring. Een heerlijke plek vlakbij Amsterdam om te genieten van je favoriete eten met familie en vrienden. Het Oosten. Klaverweide 34 in Oostzaan. Op 5 minuten rijden vanaf de Ring A10.
4: Thinking of expanding your business to Dubai? Aimed Advisors is your gateway to the UAE's booming market. From marketing strategy to financial advice, we help businesses grow for real in Dubai. Company setup, lead generation, tax guidance, Aimed Advisors handles it. Opportunities are endless and the time is now. Want to learn more? Visit startindubai.nl and book your free consultation with our experts in the Netherlands and Amsterdam today. Aimed Advisors, the catalyst to your success. Find us quickly at startindubai.nl.
1: Meer energie nodig? Nightwatch Extreme Energy for focus and power. Nightwatch Extreme Energy is het natuurlijke antwoord. Want 100% plant-based, dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Maar vooral ook heel erg lekker. Nightwatch vind je in jouw supermarkt in het energieschap. Of bestel online via nightwatchdrink.com. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Now. 24/7 News.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederlanders hoeven waarschijnlijk niet meer om te rijden als ze naar het zuiden van Frankrijk gaan, want de A6 bij Parijs gaat zo goed als zeker morgenmiddag weer open, melden Franse media. De weg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. De A6 hoort bij de Route du Soleil. Er komt misschien een einde aan de boekenbon en andere cadeauchecks. Dat komt volgens het AD door nieuwe Europese regels. Brussel wil witwassen en fraude via digitale wallets aanpakken. Maar de regels zijn zo omschreven dat alles op één hoop wordt gegooid en dat boekenbonnen dus ook een witwasrisico zouden zijn. Er gaat een filmpje viraal van jongens uit de Utrechtse wijk Overvecht waar de politie kritiek op krijgt. De jongens zitten op een bankstel dat op het dak van een rijdende auto staat en de politie zou niks hebben gedaan. Maar dat is niet waar, want het filmpje laat niet zien dat wij wel degelijk ingrepen, zegt de politie bij RTV Utrecht. En burgemeester Marcouch heeft kritiek op festival Legends of Rock dat dit weekend werd gehouden in Arnhem. De bezoekers mochten toen geen water meenemen en binnen moest je bijna 6 euro betalen voor water. Marcouch zegt dat 6 mensen niet lekker werden door de hitte en vindt dat het voortaan anders moet. Het weer van Weer Online. Een warme zomeravond koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen de meeste zon in het zuiden, in het noorden is het vaker bewolkt. Het wordt 24 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: The cool mix of 80s, 80s, 90s, 90s and now. 24/7 Blitz. Hey, it's like MTV, but with music.

0: 80s, 90s, now.
1: Sorry.
0: 24/7 Blitz, the streaming alternative. You

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
1: Hey, Uber driver. Je luistert natuurlijk dag en nacht naar Spice en ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. We helpen je graag op weg. Ga snel naar e-planeet.nl.
2: Heb je last van stress, vermoeidheid of zit je zelfs tegen een burn-out? Ben je altijd druk en lukt het niet om te ontspannen of een goede balans te vinden tussen werk en privé? Bij Beyond Personal Training en Recovery bieden we een uniek programma om je volledig te laten herstellen en je energie terug te krijgen. Geen vermoeidheid meer en afscheid nemen van werk- en privéstress. Hoe lekker is dat? De ervaren trainers van Beyond begeleiden je tijdens een medisch gevalideerd programma. Weg met die burn-out en weer met volle teugen van het leven genieten. Zeg hallo tegen een gezonder, gelukkiger leven met Beyond Personal Training en Recovery in Amsterdam. Check onze website wearebeyond.nl. Wearebeyond.nl.
1: Hey, autoliefhebber. Top dat je 24/7 Spice op hebt staan. Wel even een belangrijke mededeling voor je. Ben jij die hoge benzinekosten ook zo zat? Kom dan naar E-Planeet en laat je kosteloos adviseren over elektrisch rijden. We helpen je graag op weg. E-Planeet adviseert en bemiddelt in nieuwe en jong gebruikte elektrische auto's. Ga dus snel naar e-planeet.nl.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt de Pijp.
1: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
0: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
1: Ja, de beste winkel in de buurt eigenlijk.
0: Wat van dichtbij komt is verser.
2: Brood, fruit, vlees.
0: Dus lekkerder. Stadsmarkt de Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
1: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
0: Puur eten, drinken en vooral genieten.
3: Winkel,
0: bij Stadsmarkt de Pijp van Wouwstraat 103.
4: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
0: Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt de Pijp.
2: Ik kom hier denk ik elke dag. Brood is erg lekker, personeel is aardig. Gewoon een fijne supermarkt.
0: Ja. Wij maken graag onze producten zelf. Verkiezen duurzaam boven keurmerken en kennen onze leveranciers persoonlijk.
1: Lieve mensen, goede producten.
0: Ambacht staat bij ons centraal. Samen zijn we het eens. Je moet fijn eten en lekker genieten.
1: Dus ja, je kan hier af en toe wat proeven als je dat graag wil.
0: Stadsmarkt de Pijp van Wouwstraat 103. Voor de buurt, uit de buurt. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Now. 24/7 News.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Amsterdamse politie roept Roemeense sekswerkers op om zich te melden als ze slachtoffer zijn van mensenhandel, meldt Nieuwsuur. Er gaat een filmpje rond waarin tegen de sekswerkers in het Roemeens wordt verteld dat ze eruit kunnen stappen. Gisteren werd op de Wallen en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De brand in de houten rijtjeshuizen in Nieuwegein is geblust. 3 huizen zijn voor een deel ingestort en dus onbewoonbaar. Een 4e woning heeft vooral rookschade. Het vuur ontstond vanmiddag in een tuin en verspreidde zich daarna snel. De oorzaak van de brand is niet bekend. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat morgenmiddag weer open, melden Franse media. De snelweg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 24/7 Blitz, the streaming alternative.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.
1: Dit zegt de snacksbar van Het Parool over Helins Vegan Dunner.
2: Het veganvlees is zo sappig als een zoete filmscène. De vegan dunner van Helins moet je echt proberen.
1: Al dus Het Parool. Helins Vegan Dunner aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost nodig je uit om te genieten van de authentieke kruiden en specerijen en is ook nog eens glutenvrij. Na bereiding op de grill proef je een heerlijke geroosterde smaak. Helins Vegan Dunner. Wanneer je zin hebt in dunner, maar niet in vlees.
3: Je onderneming groeit en draait goed. Dat is fijn. Maar ga je dan harder werken of slimmer werken? Purple Banana helpt je met slimme automatiseringsoplossingen en helpt jou als ondernemer om alles onder controle te houden. Kijk snel op de website van Purple Banana. Dat is purple-banana.nl.
4: Voel jij altijd de druk van aanstaan en moeten presteren in je bedrijf zonder een relaxed gevoel? Wil je graag uit deze rat race? Laat me je dan even aan iemand voorstellen.
5: Hey, ik ben Jons Lammekoorn en ik help ondernemers om al hun zakelijke doelen te behalen met een doorlopend vakantiegevoel. Ik noem dat Relaxed Vlammen.
4: In het boek Relaxed Vlammen krijg je toegang tot de successtrategieën uit de stropdaswereld, de levenslessen uit de slipperwereld en de winnende mentaliteit uit de sportwereld. Check snel relaxedvlammen.nl.
6: Nightwatch, the power of nature. 100% plantenergie, geschonken door moeder aarde. Dus bio en vegan en zonder toegevoegde suikers. Nightwatch geeft je energie voor die extra focus en power. En heeft een heerlijke, frisse, natuurlijke smaak. Drink positive energy. Nightwatch, the choice of a new conscious generation.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. Echt lekker eten en drinken vind je bij Stadsmarkt de Pijp.
1: Ik vind het veel leuker dan de standaard supermarkt.
0: Al 5 jaar de onafhankelijke en kwaliteitssupermarkt van Amsterdam.
1: Ja, de beste winkel in de buurt hè, eigenlijk.
0: Wat van dichtbij komt is verser.
2: Brood, fruit, vlees.
0: Dus lekkerder. Stadsmarkt de Pijp heeft het lekkerste vers van Amsterdam. En dat doen we niet alleen.
1: Ze hebben hier heel veel producten van boeren in de buurt. Of in ieder geval ze weten waar de spullen vandaan komen.
0: Puur eten, drinken en vooral genieten.
3: Het is Winkelland, normaal
0: bij Stadsmarkt de Pijp van Wouwstraat 103.
4: Boutique shoppen in het hart van Amsterdam, winkelen en chillen in de Haarlemmerbuurt is een beleving. De gezelligste winkelstraten van Amsterdam, de Haarlemmerdijk, Haarlemmerstraat en natuurlijk het Haarlemmerplein. Vind een origineel cadeau in één van de meer dan 250 shops. Of gewoon lekker bijkletsen met koffie, een drankje, een lekker diner. Eén en al gezelligheid in je eigen Haarlemmerbuurt in Amsterdam. Volg de Haarlemmerbuurt ook op Instagram. Haarlemmerbuurt in Amsterdam.
0: Heerlijk eten en drinken bij Stadsmarkt de Pijp.
1: Je kan het dure dingen kopen, maar dus je hebt ook gewoon het fruit, groente, brood. Wat 100 keer lekkerder is als de Albert Heijn.
0: Wij zijn trots op onze helden van Stadsmarkt de Pijp. Maak bijvoorbeeld kennis met Wouter van onze Palmestein runderen.
1: Zie je ook aan al het vlees, je ziet echt dat het gezond is geweest.
0: Stadsmarkt de Pijp, voor de buurt, uit de buurt. Van Wouwstraat 103. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network. 24/7 Blitz, part of the 24/7 streaming network. Now, 24/7 News.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Amsterdamse politie roept Roemeense sekswerkers op om zich te melden als ze slachtoffer zijn van mensenhandel, meldt Nieuwsuur. Er gaat een filmpje rond waarin tegen de sekswerkers in het Roemeens wordt verteld dat ze eruit kunnen stappen. Gisteren werd op de Wallen en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De brand in de houten rijtjeshuizen in Nieuwegein is geblust. 3 huizen zijn voor een deel ingestort en dus onbewoonbaar. Een 4e woning heeft vooral rookschade. Het vuur ontstond vanmiddag in een tuin en verspreidde zich daarna snel. De oorzaak van de brand is niet bekend. Goed nieuws voor Nederlanders die met de auto naar het zuiden van Frankrijk gaan. Ze hoeven niet meer om te rijden, want de A6 bij Parijs gaat morgenmiddag weer open, melden Franse media. De snelweg was dagen dicht vanwege de bosbranden in Fontainebleau, maar het vuur is nu onder controle. En de advocaat van R. Kelly heeft aan president Trump gevraagd of de zanger gratie kan krijgen, meldt entertainment site TMZ. R. Kelly zit een celstraf van in totaal 31 jaar uit voor het lid zijn van een criminele bende en voor machtsmisbruik. Volgens de advocaat heeft R. Kelly gezondheidsproblemen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht, het koelt af tot een graad of 17. Morgen wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP nieuws.
0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 streaming network.

0: 80s, 90s, now.
1: Sorry.
0: 24/7 Blitz, the streaming alternative.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network. Now. 24/7 News.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Twee psychiaters en een verpleegkundige hebben straf gekregen omdat ze seksuele relaties hadden met hun patiënten. De psychiaters mogen nooit meer in de zorg aan het werk. De verpleegkundige is een half jaar geschorst. Het wordt de psychiaters zwaar aangerekend omdat de patiënten erg kwetsbaar zijn. Frankrijk heeft een wet aangenomen waardoor het mogelijk is om een eind aan je leven te maken als je ongeneeslijk ziek bent. Als je het niet zelf kunt, mag een arts of verpleegkundige helpen. De wet was een verkiezingsbelofte van president Macron en geldt alleen voor volwassenen. De finale van het WK voetbal gaat tussen Spanje en Argentinië. De Argentijnen wonnen in de halve finale met 2-1 van Engeland. Dat ging niet vanzelf. Tot de 85ste minuut stonden de Engelsen met 1-0 voor. Pas in blessuretijd maakte Lautaro Martinez de winnende goal voor Argentinië. En het Amerikaanse leger gaat de hoeveelheid testosteron van mannelijke militairen meten. Als ze een lage hoeveelheid van het mannenhormoon hebben, kunnen ze zich daar vrijwillig voor laten behandelen. De test is vooral bedoeld voor mannen boven de 30. Defensieminister Hegseth zegt dat de soldaten op hun best moeten kunnen presteren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: The cool mix of 80s, 90s, and now. 24/7 Blitz.

0: 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network. 24/7 Blitz. Part of the 24/7 Streaming Network. Now. 24/7 News.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In een uur tijd waren er twee politieachtervolgingen in Amsterdam. In Stadstil-West negeerde een auto stopteken, ze ging er vandoor. Na de achtervolging crashte de auto en sloegen de inzittenden op de vlucht, meldt het Parool. Een uur later was het raak in Oost na mogelijke ontvoering. Daarbij werden ook waarschuwingsschoten gelost. Drie mensen zijn aangehouden. Er gaat een video rond onder sekswerkers op de Wallen, waarin ze worden opgeroepen om naar de politie te gaan als ze worden uitgebuit, meldt Nieuwsuur. Het filmpje is in het Roemeens. Een dag geleden werd er in Amsterdam en in Roemenië een Roemeense pooierbende opgerold. De Oekraïense minister van Defensie stapt op. Mikhailo Fedorov was pas een half jaar minister. Hij wordt opgevolgd door de huidige minister van Binnenlandse Zaken. President Zelensky is al langer bezig zijn kabinet te reorganiseren. En de winst van Argentinië in de halve finale van het WK kan nog een staartje krijgen. Na de wedstrijd hielden de spelers een spandoek omhoog met de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns." Dat is tegen de regels van de FIFA die politieke uitingen niet toestaat. De Falklandeilanden horen officieel bij Groot-Brittannië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zwoele nacht. Het koelt af tot een graad of 17. Overdag wordt het 22 tot 25 graden aan zee en rond de 30 graden in de rest van het land. In het oosten en noordoosten is kans op een bui. En tot zover het ANP-nieuws. 24/7blitz.net.